Voltijd. Voltijd. Voltijd. Voltijd. Verrekkers, ik heb wat van seafood.